Blijft alles, leert ik lees schaal ons gauw. Onder dich verliert het zich in Bedeutungslosigkeit. Onder dich blijft allemaal toe en greifen nach dem Wind. Nur in dir finde ich Ewigkeit und Sinn.